0: Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij VBRO 2.

die schone, Venetië van het noorden, of wat je ook mag zijn. Diep in jouw schoot ben ik geboren, en ik zal altijd een bruggeling zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

0: Diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren waar je maar wil via www.brugseradio.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarni Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio, VBRO.

Het Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 70.

0: magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten, niemand minder dan Willy Sommers.
4: Jij brengt me van de wijs, ben altijd goed gezind.
2: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
4: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
2: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
5: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
2: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: De komende dagen blijft het lichtwisselvallige karakter van ons weer behouden. Op donderdag bijvoorbeeld trekken enkele zwakke storingen door, wat regen, een bui, de loop van de dag kan, ook weer vrij winderig en natuurlijk zachte temperaturen die zelfs nog wat winst pakken. We gaan naar een graad of 2, 23 toe, ondanks de wolken en de wind, want die is er ook weer, die blijft op het voorplan. Ook vrijdag vrij winderig, dan kunnen we wel nog hoger zitten qua temperaturen, 25 graden misschien, zaterdag een terugval. Dan gaan we begin de 20 zitten en zondag dan weer richting de 25. En op al die dagen licht wisselvallig weer met eventueel hier of daar eens een enkele bui. Maar geen grote hoeveelheden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden, dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voormalig VTM-journaliste Christel Strubbe heeft onverwacht haar ontslag ingediend als directeur van Musea Brugge. Dat nieuws kwam dinsdag al in besloten zitting naar de gemeenteraad en werd woensdag officieel bevestigd. Het stadsbestuur reageert verrast, maar respecteert haar beslissing. Strubbe was directeur sinds 2025. Ze leidde een intens werkjaar met als hoogtepunt de opening van kunsthal Brusk in mei. Onder haar leiding werden ook de contouren uitgezet voor een nieuwe organisatiestructuur. Maar die hervormingen zorgden intern voor weerstand. Volgens burgemeester Dirk de Vouw voelde Strubbe onvoldoende wederzijds vertrouwen binnen het directieteam. Onder meer rond dossiers zoals de renovatie van het Groeningen Museum. Het ontslag komt bovenop eerdere vertrekken van directeurs Elvira Velge en Anne van Oosterwijk, wat de politieke bezorgdheid vergroot. De toestand wordt zorgwekkend genoemd. Een opvolger zou intern gezocht worden. Op het einde van de Brugse gemeenteraad dinsdagavond liep het even mis. De zitting werd geschorst nadat groenraadslid Raf Reuze tijdens een interpellatie over illegale vakantiewoningen de naam noemde van collega-raadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. Zij zou volgens Reuze 4 onvergunde vakantiewoningen mee uitbaten. Laremans kwam vorige week al in opspraak omdat ze volgens de stad niet langer in Brugge zou wonen. Ze werd ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en vecht die beslissing aan. Burgemeester Dirk de Vouw greep meteen in en ook gemeenteraadsvoorzitter Annie Lambrecht legde de zitting stil. Toen Reuze opnieuw namen noemde, werd het punt na een korte schorsing niet meer hernomen. De Visit Brugge-route-app pakt uit met een primeur. Voor het eerst lanceert de populaire stadsapp, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen Brugge en Damme ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen Brugge, Damme, Oostkerke en Hoeken. De lus van 29 kilometer combineert natuur, erfgoed en verhalen met onderweg 9 halteplaatsen vol tekst, foto's, video's en 360 graden dronebeelden. De route vertrekt aan de Dampoort, volgt het fietsknooppuntennetwerk en biedt ook een verkorte lus van 11 kilometer. De app geeft tips om af te stappen bij bezienswaardigheden en bij de burgemeesters noemen het een ideale manier om de regio op een andere manier te leren kennen. De tocht kwam tot stand dankzij Visit Bruges, Westtour en Stad Damme met stevige investeringen in nieuwe content. De fietstocht is vanaf 1 september exclusief beschikbaar in de gratis Visit Bruges route-app in 6 talen. Een gratis fietsstuurlabel is af te halen in de toeristische infokantoren. In Brugge starten Stad Brugge en kringwinkel Trats opnieuw de actie Geef je sportkledij een tweede ronde. Heel september staan op 7 locaties inzamelpunten waar inwoners bruikbare sportkledij en sportmateriaal kunnen binnenbrengen. Het initiatief wil sport toegankelijker maken en verspilling tegengaan. De inzamelpunten staan onder meer bij de Koude Keuken, de Xaverianen, Scharphoutsieter Lissewegen, Wijkbibliotheek Dutselen en Huis van de Bruggeling. Bij Daverlo, de Xaverianen en Sport Vlaanderen blijven de boksen ook na september staan. Volgens Frederik de Pape van Kringwinkel Trat krijgt elk stuk een nieuwe bestemming. De spullen worden gesorteerd, hersteld en opnieuw verkocht. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer Bruggelingen geholpen worden. En tot slot nog goed nieuws voor wie houdt van kerst. Want de bekende bloemenkunstenaar Frederik van Pamel zal vanaf eind oktober weer een kerstwinkel uitbaten in Brugge. Hij opent een zaak in het Zilverpand en zal ook daar de gevel weer aankleden, zoals we dat van hem in de Ezelstraat gewoon waren. Van Pamel verliet de Ezelstraat in januari van dit jaar. Hij moest het door zijn mindere gezondheid een tijdje kalmer aandoen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De winkel in het Zilverpand is een pop-up en blijft tot eind januari 2027. Je zal er een pak inspiratie kunnen opdoen voor de feestdagen. De kunstenaar zal ook het pleintje voor de winkel een extra touch geven.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
7: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
8: Monica, tegen jou zeg ik...
7: Feestzanger René Geer Denna.
8: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
7: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
8: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
7: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
9: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
7: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Louwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
10: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
7: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
10: Ze smaakte zoet, zout. Ze smaakte naar de zomer.
7: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
9: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
7: Voor 25 jaar Etropal Shows in Louwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.

0: Goedemorgen luisteraar, van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. Wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow, uiteraard dus ook in deel 1 als rode draad. Weerman Geert Nasens en anderzijds onze VBRO nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het half uur aan zet. Weerman Geert Nasens hoor je nog voor het 7:30 journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik Thomas. Na, na, na, na. Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
0: Met ook zanger Maiko, Corrie.

0: En de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is opnieuw een licht wisselvallige dag. Wel eentje die weer heel erg zacht begonnen is. Minimum temperaturen vanochtend 17 tot 19 graden. En er komt ook weer redelijk wat wind. Die wind zit vooral vlak aan zee en in de kustregio. Maar ook landinwaarts is het toch maar een winderige bedoeling. Met af en toe toch wel flink wat wind uit een west-zuidwestelijke richting. Aan zee zou die zelfs kunnen uitschieten tot rond 70 km per uur. Dat wij zachte lucht zitten, ja, dat voel je natuurlijk wel. En er is dan ook weer niks nodig om dat duwtje richting de 20 te geven. En dat komt er dan ook wel. Maxima vanmiddag 20, 22 graden in de kustregio. Tot een 3, misschien lokaal 24 graden landinwaarts. Want zeker vanmiddag zie je dat er geleidelijk aan weer meer en bredere zonnige periodes ook gaan doorbreken. Valt er geen neerslag bij? Ja, misschien. Vanochtend vroeg bijvoorbeeld was het hier en daar al wat licht aan het druppelen. Vooral richting regio Oostkust. Maar heel veel meer dan druppelen zal dat weer niet doen. Heel weinig meetbare neerslag en veel plekken houden het ook gewoon droog. Zeker als je richting het zuiden van de provincie gaat. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarni Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
2: De Brugse Kappen.

0: Je weet dat we de Brugse kappen van deze week iedere dag aan bod laten komen in onze VBRO ontbijtshow. Wel, dat is op deze donderdag niet anders. Het zijn de drie J's uit Volendam die ervoor tekenen voor deze eerste Brugse kappen van het nieuwe schooljaar. Hun titel, Je zit in mijn hoofd.
1: Goedemorgen! De VBRO ontbijtshow.

We zitten in een west- tot zuidwestelijke stroming. Die wordt in gang gehouden door lage drukgebieden ten noorden van ons en hoge druk. Het is eigenlijk telkens een uitloper van het Azorenhoog die ten zuiden van ons ligt en wij zitten daar een beetje tussenin. Met invloed van beide. Dat levert vooral eigenlijk redelijk wat wind op. Wind die uit een west-zuidwestelijke hoek komt, vandaag ook. Aan zee kan die naar een 5-6 beaufort gaan met uitschieters die zelfs mogelijk tot 70 km per uur halen. En daarbij zie je dan dat er ook weer heel zachte lucht aangevoerd wordt. Vandaag maxima van 20, 22 graden in de kustregio, zelfs tot 3, 24 graden dieper landinwaarts. Dat is met een weerbeeld wat een mix opleverde, een mix van wolken en opklaringen, met mogelijk wat lichte regen of een bui om de dag te starten, maar naarmate de dag vordert gaan toch weer de droge periodes overheersen. Vanavond en vannacht, minima, zacht, 17 tot 19 graden. Dat zijn echt wel bijzonder hoge waarden. Ook dan een droog weerbeeld met een mix van wolken en opklaringen. En nog altijd redelijk wat wind. En dat beeld mogen we echt naar morgen doortrekken. Het zal ongeveer een beetje hetzelfde zijn. De temperaturen hetzelfde, weerbeeld hetzelfde. Ook nog redelijk winderig. Dan is de kans op een bui later op de dag misschien weer wat groter. Maar het is ook weer niet meer dan een bui. En dan zie je zaterdag weer een droge dag met maxima vooraan de 20 graden. Zondag kan het weer een aantal graden warmer worden. En ook begin volgende week zetten we datzelfde weerbeeld grotendeels door.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink lijdt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarni Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.
1: Nieuws uit je regio.
2: Voormalig VTM-journaliste Christel Strubbe heeft onverwacht haar ontslag ingediend als directeur van Musea Brugge. Dat nieuws kwam dinsdag al in besloten zitting naar de gemeenteraad en werd woensdag officieel bevestigd. Het stadsbestuur reageert verrast, maar respecteert haar beslissing. Strubbe was directeur sinds 2025. Ze leidde een intens werkjaar met als hoogtepunt de opening van Kunsthal Brusk in mei. Onder haar leiding werden ook de contouren uitgezet voor een nieuwe organisatiestructuur. Maar die hervormingen zorgden intern voor weerstand. Volgens burgemeester Dirk de Vouw voelde Strubbe onvoldoende wederzijds vertrouwen binnen het directieteam. Onder meer rond dossiers zoals de renovatie van het Groeningen Museum. Het ontslag komt bovenop eerdere vertrekken van directeurs Elvira Velge en Anne van Oosterwijk, wat de politieke bezorgdheid vergroot. De toestand wordt zorgwekkend genoemd. Een opvolger zou intern gezocht worden. Op het einde van de Brugse gemeenteraad dinsdagavond liep het even mis. De zitting werd geschorst nadat groenraadslid Raf Reuze tijdens een interpellatie over illegale vakantiewoningen de naam noemde van collega-raadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. Zij zou volgens Reuze 4 onvergunde vakantiewoningen mee uitbaten. Laremans kwam vorige week al in opspraak omdat ze volgens de stad niet langer in Brugge zou wonen. Ze werd ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en vecht die beslissing aan. Burgemeester Dirk de Vouw greep meteen in en ook gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht legde de zitting stil. Toen Reuze opnieuw namen noemde, werd het punt na een korte schorsing niet meer hernomen. De Visit Brugge-route-app pakt uit met een primeur. Voor het eerst lanceert de populaire stadsapp, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen Brugge en Damme ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen Brugge, Damme, Oostkerken en Hoeken. De lus van 29 kilometer combineert natuur, erfgoed en verhalen met onderweg 9 halteplaatsen vol tekst, foto's, video's en 360 graden dronebeelden. De route vertrekt aan de Dampoort, volgt het fietsknooppuntennetwerk en biedt ook een verkorte lus van 11 kilometer. De app geeft tips om af te stappen bij bezienswaardigheden en beide burgemeesters noemen het een ideale manier om de regio op een andere manier te leren kennen. De tocht kwam tot stand dankzij Visit Bruges, Westtour en Stad Damme met stevige investeringen in nieuwe content. De fietstocht is vanaf 1 september exclusief beschikbaar in de gratis Visit Bruges route-app in 6 talen. Een gratis fietsstuurlabel is af te halen in de toeristische infokantoren. In Brugge starten Stad Brugge en Kringwinkel Trats opnieuw de actie Geef je sportkledij een tweede ronde. Heel september staan op 7 locaties inzamelpunten waar inwoners bruikbare sportkledij en sportmateriaal kunnen binnenbrengen. Het initiatief wil sport toegankelijker maken en verspilling tegengaan. De inzamelpunten staan onder meer bij de Koude Keuken, de Xaveriane, Scharphoutsite Lissewegen, Wijkbibliotheek Dutzele en Huis van de Bruggeling. Bij de Averlo, de Xaveriane en Sport Vlaanderen blijven de boksen ook na september staan. Volgens Frederik de Pape van Kringwinkel Trat krijgt elk stuk een nieuwe bestemming. De spullen worden gesorteerd, hersteld en opnieuw verkocht. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer Bruggelingen geholpen worden. En tot slot nog goed nieuws voor wie houdt van kerst. Want de bekende bloemenkunstenaar Frederik van Pamel zal vanaf eind oktober weer een kerstwinkel uitbaten in Brugge. Hij opent een zaak in het Zilverpand en zal ook daar de gevel weer aankleden, zoals we dat van hem in de Ezelstraat gewoon waren. Van Pamel verliet de Ezelstraat in januari van dit jaar. Hij moest het door zijn mindere gezondheid een tijdje kalmer aandoen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De winkel in het Zilverpand is een pop-up en blijft tot eind januari 2027. Je zal er een pak inspiratie kunnen opdoen voor de feestdagen. De kunstenaar zal ook het pleintje voor de winkel een extra touch geven.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. Brugge. Stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow door tot straks 9 uur met nog 2 keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30 en dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook 2 keer weerman Geert Nasens, die maakt zijn opwachting nog voor het 8:30, kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 9:15, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: Je kon het al in het lang en in het breed vernemen hier bij ons. En uiteindelijk is het dan volgende zondag zover. De eerste septemberzondag, 6 september. Traditioneel de dag waarop de kaasmarkt plaatsvindt in Brugge. Traditioneel weer op het Brugse Zand met tal van lekkernijen, tal van kaasproducenten en soorten die daar aangeboden worden. Maar er is nog zoveel meer culinairs te genieten. Daar gaan we dan de volgende dagen over hebben hier bij ons. Eerst en vooral is het woord aan de voorzitter van Brugge Kaasmarkt VZ2, Jean-Pierre van den Bergen. Bijzonder opgetogen dat de kaasmarkt dan uiteindelijk toch kon doorgaan, ondanks het eerdere afhaken van de hoofdsponsor.
1: Ja, ik ben daar eigenlijk zeer gelukkig en dankbaar voor dat we Brugse ondernemers gevonden hebben die echt die kaasmarkt op de reis wilden houden. En met de hoofdsponsor Oudendijk Kaas en een aantal Brugse ondernemers kunnen wij opnieuw een zeer waardige, goede kaasmarkt organiseren.
2: Ja, het is een unieke locatie waar jullie altijd kunnen organiseren.
1: Dat is inderdaad een unieke locatie. En ik herinner me nog dat de kaasmarkt vroeger 20 jaar geleden op het Vizaarpark was. En dat ik toen op vraag van burgemeester Moeilaar, wijlen burgemeester Moeilaar, de plaats op het zand heb kunnen bekomen. En dat is inderdaad qua mobiliteit een veel veiliger situatie.
2: De hele dag door, hoogdag voor de kaas, de kazen, waaraan mogen we ons dit jaar verwachten?
1: Wel, er zijn een vijftigtal, goede 50 standen. En er zal een rijke variatie zijn van kazen, maar ook van wijn, bier en champagne. En ik denk dat die combinatie al een beetje inspeelt op later dan de biermarkt, waar men ook reeds een soort introductie maakt om met kaas een biertje te proeven.
2: Unieke dag eigenlijk, als de weergoden meezitten, maar enfin, laat ons ervan uitgaan dat dat lukt. Het is typisch voor de Vlaming, de gastronomie zit in ons, het proeven, mensen komen erop af. Hè?
1: Ja, maar het is eigenlijk een dubbele kwestie nu, de weer, hè? Het weer. Het mag ook niet te warm zijn. Stel je voor dat we die hittegolf beleven, dan is dat absoluut mensen even slecht als dat het zou regenen. Dus maar, ik heb er alle vertrouwen in dat dat zeer vlot zal verlopen.
2: Er is ook altijd animatie op de Brugse Kaasmarkt. Het Blaaskapellenfestival is ook dit jaar weer van de partij.
1: Inderdaad, en dat is het werk van Jozef Alpaert, die telkens 5 blaaskapellen kan afvaardigen hier. En ik heb vastgesteld dat zeer goed bijgewoond wordt door muziekliefhebbers. Dat is een meerwaarde.
2: Als voorzitter, trots wellicht op de organisatie, hoe beleeft u zo'n dag?
1: Wel, dat is eigenlijk een dag om te ontladen, omdat wij dan de inspanning, want elke maand wordt er eigenlijk vergaderd om dat bij te houden. En ik kan u verzekeren, dat is niet simpel om dat op dat oogniveau te houden, maar die dag valt dan eigenlijk het juk van mijn schouders.

Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.

0: Het zal in de lente geweest zijn zeker, hè, dat hij een hele week lang de Brugse Kappen was met dit liedje, Faithful Friend. En een keer een andere Yannick Bovy, een stijl die hem zeker perfect afgaat, vind je ook niet, luisteraar. Zometeen de laatste rechte lijn alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. Die zetten we natuurlijk gewoontegetrouw in met het ochtendweerpraatje van en met Geert Naessens, onze weerman.
1: Goedemorgen, dit is de ontbijtshow van Jong Brugse Radio.

We zitten in een west- tot zuidwestelijke stroming. Die wordt in gang gehouden door lage drukgebieden ten noorden van ons en hoge druk. Het is eigenlijk telkens een uitloper van het Azorenhoog die ten zuiden van ons ligt en wij zitten daar een beetje tussenin. Met invloed van beide. Dat levert vooral eigenlijk redelijk wat wind op. Wind die uit een west-zuidwestelijke hoek komt, vandaag ook. Aan zee kan die naar een 5-6 beaufort gaan met uitschieters die zelfs mogelijk tot 70 km per uur halen. En daarbij zie je dan dat er ook weer heel zachte lucht aangevoerd wordt. Vandaag maxima van 20, 22 graden in de kustregio, zelfs tot 3, 24 graden dieper landinwaarts. En dat is met een weerbeeld wat een mix oplevert, een mix van wolken en opklaringen, met mogelijk wat lichte regen of een bui om de dag te starten, maar naarmate de dag vordert gaan toch weer de droge periodes overheersen. Vanavond en vannacht, minima zacht 17 tot 19 graden, dat zijn echt wel bijzonder hoge waarden. Ook dan een droog weerbeeld met een mix van wolken en opklaringen en nog altijd redelijk wat wind. En dat beeld mogen we echt naar morgen doortrekken. Het zal ongeveer een beetje hetzelfde zijn. De temperaturen hetzelfde, weerbeeld hetzelfde, ook nog redelijk winderig. Dan is de kans op een bui later op de dag misschien weer wat groter, maar het is ook weer niet meer dan een bui. En dan zie je zaterdag weer een droge dag met maxima vooraan de 20 graden. Zondag kan het weer een aantal graden warmer worden. En ook begin volgende week zetten we datzelfde weerbeeld grotendeels door.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

een schone klets, toch ook ze fatsoen. Ik ken geen kam en geen oorbustel nodig, geen briantine en geen oorlatistift. En al de meestjes zien zot van mijn monen, dat is lekker boekje wat dat je overvrift. Iedereen zegt, koop de keer een paruksje, een rost of een zwart, wat hij het beste mee stoort. Maar als ik deze dak rond moet lopen, met oor van een ander, ik val liever door. En ik geen oor, ik moe geen

0: kletskoppen kieken. Een schone klets eet de hoogste patsoen.
1: Een oud liedje van Willy Lustenhauer, zaliger, de kletsenkop op donderdagmorgen. Ja, dat scheelt natuurlijk ook wel een minuut of 10 tijdens het ochtendritueel in de badkamer. Hè? Dus dat is dan een pluspunt voor zij die er zo'n mooie blinkende bezitten. Wij gaan naar 9 uur, naar het afrondende morgennieuws van onze VBRO ontbijtshow van deze 3 september. Ik wens je een fijne donderdag.
2: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad, omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. Ex-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
1: La, la, la, la. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattenkoeweg 96.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Altijd schone muziek.

0: muziekbijster werkt.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen.

0: Matineeshow in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matineeshow in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
2: De Brugse Radio.

tonight.

Voormalig VTM-journaliste Christel Strubbe heeft onverwacht haar ontslag ingediend als directeur van Musea Brugge. Dat nieuws kwam dinsdag al in besloten zitting naar de gemeenteraad en werd woensdag officieel bevestigd. Het stadsbestuur reageert verrast, maar respecteert haar beslissing. Strubbe was directeur sinds 2025. Ze leidde een intens werkjaar met als hoogtepunt de opening van Kunsthal Brusk in mei. Onder haar leiding werden ook de contouren uitgezet voor een nieuwe organisatiestructuur. Maar die hervormingen zorgden intern voor weerstand. Volgens burgemeester Dirk de Vouw voelde Strubbe onvoldoende wederzijds vertrouwen binnen het directieteam. Onder meer rond dossiers zoals de renovatie van het Groeningen Museum. Het ontslag komt bovenop eerdere vertrekken van directeurs Elvira Velge en Anne van Oosterwijk, wat de politieke bezorgdheid vergroot. De toestand wordt zorgwekkend genoemd. Een opvolger zou intern gezocht worden. Op het einde van de Brugse gemeenteraad dinsdagavond liep het even mis. De zitting werd geschorst nadat GroenRaadslid Raf Reuze tijdens een interpellatie over illegale vakantiewoningen de naam noemde van collega-raadslid Marie Laremans van Vlaams Belang. Zij zou volgens Reuze 4 onvergunde vakantiewoningen mee uitbaten. Laremans kwam vorige week al in opspraak omdat ze volgens de stad niet langer in Brugge zou wonen. Ze werd ambtshalve uit het bevolkingsregister geschrapt en vecht die beslissing aan. Burgemeester Dirk de Vouw greep meteen in en ook gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht legde de zitting stil. Toen Reuze opnieuw namen noemde, werd het punt na een korte schorsing niet meer hernomen. De Visit Brugge-route-app pakt uit met een primeur. Voor het eerst lanceert de populaire stadsapp, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen Brugge en Damme ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen Brugge, Damme, Oostkerke en Hoeken. De lus van 29 kilometer combineert natuur, erfgoed en verhalen met onderweg 9 halteplaatsen vol tekst, foto's, video's en 360 graden dronebeelden. De route vertrekt aan de Dampoort, volgt het fietsknooppuntennetwerk en biedt ook een verkorte lus van 11 kilometer. De app geeft tips om af te stappen bij bezienswaardigheden en beide burgemeesters noemen het een ideale manier om de regio op een andere manier te leren kennen. De tocht kwam tot stand dankzij Visit Brugge, Westtour en Stad Damme, met stevige investeringen in nieuwe content. De fietstocht is vanaf 1 september exclusief beschikbaar in de gratis Visit Brugge route app in 6 talen. Een gratis fietsstuurlabel is af te halen in de toeristische infokantoren. In Brugge starten Stad Brugge en Kringwinkel Trats opnieuw de actie Geef je sportkledij een tweede ronde. Heel september staan op 7 locaties inzamelpunten waar inwoners bruikbare sportkledij en sportmateriaal kunnen binnenbrengen. Het initiatief wil sport toegankelijker maken en verspilling tegengaan. De inzamelpunten staan onder meer bij de Koude Keuken, de Xaverianen, Scharphoutsieter Lissewegen, Wijkbibliotheek Dutzele en Huis van de Bruggeling. Bij Daverlo, de Xaverianen en Sport Vlaanderen blijven de boksen ook na september staan. Volgens Frederik de Pape van Kringwinkel Trat krijgt elk stuk een nieuwe bestemming. De spullen worden gesorteerd, hersteld en opnieuw verkocht. Hoe meer er binnenkomt, hoe meer Bruggelingen geholpen worden. En tot slot nog goed nieuws voor wie houdt van kerst. Want de bekende bloemenkunstenaar Frederik van Pamel zal vanaf eind oktober weer een kerstwinkel uitbaten in Brugge. Hij opent een zaak in het Zilverpand en zal ook daar de gevel weer aankleden, zoals we dat van hem in de Ezelstraat gewoon waren. Van Pamel verliet de Ezelstraat in januari van dit jaar. Hij moest het door zijn mindere gezondheid een tijdje kalmer aandoen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De winkel in het Zilverpand is een pop-up en blijft tot eind januari 2027. Je zal er een pak inspiratie kunnen opdoen voor de feestdagen. De kunstenaar zal ook het pleintje voor de winkel een extra touch geven.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad, omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. X-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Deerlijk is gisteravond iets voor 6 uur een trein op een auto gebotst. Dat gebeurde aan de overweg op de splitsing van de Pladijstraat met de Stationstraat. De lichten stonden op rood en de slagbomen waren naar beneden. Waarom de auto dan toch op de sporen stond, wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond, er is enkel blikschade. Langs de Mandellaan, ter hoogte van het kruispunt met de Spanjestraat in Roeselare, is een oudere vrouw gisterenmiddag rond 1 uur met haar Aixan tegen de middenberm gereden. De kleine auto kwam daarbij op zijn dak tot stilstand. De brandweer en enkele passanten hielpen de dame uit haar wagentje. Ze kon zelf naar de ambulance stappen en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De Aixan moest getakeld worden. In Assebroek is het wandel- en fietspad in het natuurgebied Gemene Weidebeek afgesloten. De stad Brugge nam die beslissing omdat er Aziatische hoornaarts gespot zijn. De medewerkers van Vespa Watch hebben de buurt uitgekampt, maar kunnen voorlopig geen nest vinden. Aziatische hoornaarts kunnen agressief uit de hoek komen wanneer je te dicht bij hun nest komt. En daarom wil de stad Brugge geen risico nemen. Langs de Poekenstraat in Ruisleden bij Wingenen is gisteren kort voor de middag een 37-jarige vrouw uit het Temse met haar wagen om een onduidelijke reden van de weg afgeweken. Daarbij raakten 3 geparkeerde voertuigen beschadigd. De bestuurster uit het Temse liep lichte verwondingen op. En gisteren namiddag moest de brandweer van de Roeselare uitrukken voor een autobrand aan het Marie-Louise de Meesterplein. Rond 00:30 merkte de bestuurder van een Opel rook op van onder de motorkap van zijn auto en viel hij in het midden van de rijweg stil. De brandweer moest nauwelijks tussenkomen, maar het voorval zorgde wel voor verkeershinder in het centrum van de Roeselare.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
7: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
8: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
9: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
8: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
9: Ze smaakte zoet, zout. Ze smaakten naar de zon.
8: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
10: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
8: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
11: Altijd schone muziek.

0: heerlijk exotisch tafelen in Hartjebrugge, zowel 's middags als 's avonds?
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch?
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op de Lange Muur @brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober.

0: Brugge, opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag is opnieuw een licht wisselvallige dag. Wel eentje die weer heel erg zacht begonnen is. Minimum temperaturen vanochtend 17 tot 19 graden. En er komt ook weer redelijk wat wind. Die wind zit vooral vlak aan zee en in de kustregio. Maar ook landinwaarts is het toch maar een winderige bedoeling. Met af en toe toch wel flink wat wind uit een west-zuidwestelijke richting. Aan zee zou die zelfs kunnen uitschieten tot rond 70 km per uur. Dat wij zachte lucht zitten, ja, dat voel je natuurlijk wel. En er is dan ook weer niks nodig om dat duwtje richting de 20 te geven. En dat komt er dan ook wel. Maxima vanmiddag 20, 22 graden in de kustregio. Tot een 3, misschien lokaal 24 graden landinwaarts. Want zeker vanmiddag zie je dat er geleidelijk aan weer meer en bredere zonnige periodes ook gaan doorbreken. Valt er geen neerslag bij? Ja, misschien. Vanochtend vroeg bijvoorbeeld was het hier en daar al wat licht aan het druppelen. Vooral richting regio Oostkust. Maar heel veel meer dan druppelen zal dat weer niet doen. Heel weinig meetbare neerslag en veel plekken houden het ook gewoon droog. Zeker als je richting het zuiden van de provincie gaat. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Het is vrijdag. Basiel gaat naar de vismarkt hier. En hij komt aan het viskraam. En we zeggen, madame, is dat een verse vis? Tuurlijk, zegt die vrouw. Je ziet dat toch? Ze leven nog. Ja, dat is gemakkelijk. Zeg, je leeft hier ook nog. Uiteindelijk een jobje gevonden als boerenknecht. En hij is dus op het hof aan het werken. En Hector komt op bezoek. En die zegt, Basiel, formidabel werk gevonden. Maar apropos, ik heb de baas nodig. Waar is de baas? Hij zei, je zit in het zwingskot. Maar je had hem wel herkend. Het is niet met zijn muts heb zijn hoofd. En Basiel moest in het leger. Vroeger was dat zo, hè, legerdienst. En dan moest je ook, herinner ik mij, in de provincie voor een jury zo verschijnen. En daar was een gesprek en men onderzocht dan zo'n beetje uw ambities. En dus Basiel moet zich ook melden bij die jury van het leger. En er is een van die officieren die op een bepaald moment zegt... En meneer, zegt hij, wat zou de voorkeur zijn? Is het de landmacht, de luchtmacht of de zeemacht?
1: Ja, wie de marine zijn.
0: Ja, maar zegt die gast, kun jij zwemmen?
1: Hoe zijn ze geen boten, madame?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. X-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
2: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
2: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
2: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
2: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
0: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.

De drie J's, ze hebben een nieuwe single uit en dat zullen we geweten hebben hier bij de Brugse Radio. Vorige vrijdag door onze VBRO muziekredactie uitgeroepen tot de Brugse kappen van deze eerste week van het schooljaar. Je zit in mijn hoofd en dat is al zo.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pattoekenweg 96.
7: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Feestzaampie Gal viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
1: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
1: Ze

0: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwen. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Fest Saint Pigalle.
2: De Brugse Radio.

Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. Ex-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.

wordt zaliger. Ja, de muziek van bij ons, uiteraard nooit ver weg hier bij de Brugse Radio. Het was een oud 45 toerenplaatje van Jerry uit 1966. Toen werd hij in die periode ook gespeeld op Radio Luxemburg, kan je nagaan. Cat & Co. en Jerry D. Wood, zoals hij blijft verder leven hier bij de Brugse Radio. We trekken richting 12 uur en richting de donderdagse zomergroetjes. Van en met Rudy Meins, de lunch van de Brugse Radio. Oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Ik ga je iets vertellen dat je dag misschien nog beter maakt. Je moet niet langer Vlaanderen doorkruisen voor nog een auto, want Cardoen zit opnieuw in Brugge. Meer dan 1000 auto's aan de laagste prijs. En een tasse koffie staat al gereed. Kom maar binnen. Cardoen Brugge. Pathoekenweg 96.
6: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A, naast Aldi, in Nieuwpoort.
7: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten, niemand minder dan Willy Sommers.
8: Jij brengt me van de wijs, ben altijd goed gezind.
7: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer. Met lekker eten en live entertainment.
9: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
7: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
10: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
7: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.
11: Altijd schone muziek.

0: Ja, gisteren was Truus nog onze gasten in Voor het Voetlicht. Kwam ze vertellen over de roze rode appelboom. En vandaag op deze donderdag 3 september hebben we alweer een nieuwe gast uit Vlaanderen. Straks in Voor het Voetlicht, David van Dijk. Voor de rest uiteraard een smakelijk eten als je aan tafel gaat. Dit is het gezellig uurtje over de middag. Boordevol liedjes uit de zomertijd. Welkom.
1: Zomergroetjes van de VBRO.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Michael. Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
5: Monica, tegen jou zeg ik...
0: Feestzanger René Geer Denna.
5: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
5: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanmiddag zien we een mix van wolken en opklaringen. Het blijft waarschijnlijk droog. De neerslag is weggetrokken. Toch kun je een enkel buitje niet volledig uitsluiten, maar dat zal bitter weinig voorstellen. Temperaturen, ja, die doen het wel goed. 20 tot 22 graden in de kustregio, graad of 3, 24 landinwaarts daarbij. En ook nog altijd redelijk wat wind. Wel zie je dat geleidelijk aan de zon meer aan de slag krijgt en dat er toch wel wat opklaringen doorbreken. En dat kunnen gaandeweg de middag zelfs best brede opklaringen worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
1: Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Vandaag in Voor het voetlicht laten we David van Dijk nog eens aan het woord. De man die in De Haan woont aan de kust dus en vandaag het verhaal over liefdesvuur uit de doeken doet.
2: Ik moet zeggen, ik ben heel blij dat je dat liedje hebt gekozen, want het is toch wel een van mijn favoriete liedjes.
3: Is dat zo?
2: Ja, absoluut. Omdat het heel nauw aansluit bij mijn persoonlijke muzikale keuze. Mm-hmm. Bij wat ik zelf mooi vind. Ik had het geluk, want ik heb het nummer zelf geschreven. Mm-hmm. Ik had het geluk dat ik 's nachts zo tussen ontwaken en slaap, dat en ik hoorde die melodie en ik had zoiets van, nu moet ik gewoon uit mijn bed springen. Ja. Ik had onmiddellijk mijn iPhone genomen, ja, de dictafoon aangelegd en die melodie ingezongen. Dat overkomt mij wel vaker, dat ik s'nachts zo tussen ontwaken en slaap een melodie hoor. En
3: dat ik zeg je van, vrouw daarvan trouwens?
2: In het begin was dat wennen. Ze had zoiets van, springt hij weer al uit dat baden?
3: Wat is er nu weer?
2: Maar die is dan nu gewoon. Dat is ook met periodes hoor. De ene moment ben je... Ik denk dat je er echt wel moet voor openstaan. En er zijn zo van die momenten dat ik minder druk bezig ben. Zoals nu bijvoorbeeld met de huidige plaat ben je daar niet mee bezig. Omdat je bent bezig met een conceptalbum en dan denk je daar ook niet over na. Maar op het moment dat je daar voor openstaat, overkomt jou dat plots. Dan spring ik uit bed en soms is dat niks. Beluister je dat 's morgens en zeg je van, Jezus, wat is dat
3: ben
2: nu?
3: Ben ik daarvoor mijn bed uitgestapt?
2: Ja, dat stelt niks voor. Maar ik zou het zonde vinden, want het is me al een paar keer overkomen dat ik gewoon blijf liggen en ik denk van, wow, morgenochtend zal ik het ook nog wel weten. Maar dat is weg, hè? Die melodie is weg. En ik stond op en ik had zoiets van, oh ja, dat klinkt heel melodieus, melancholisch. En ik hou daar wel van. En ik ben toen naar de studio gegaan bij mijn producer Patrick Hamilton. En we hebben dat verder samen uitgewerkt. En ik had zoiets van, dat is, ja, zo een liedje waarvan ik persoonlijk vind van, kijk, dat is nu, als je me vraagt wat is David van Dijk, wel kijk, dat is David van Dijk. Opnieuw, Jo met de Bagno heeft daar een hele mooie tekst op geschreven, vind ik. En de eerste persoon aan wie ik het liet horen was Wiltura.
3: Oh.
2: Ja, in het Cursaal van Oostende, we hadden afgesproken dat ik even zou passeren voordat de plaat uitkwam in het casino van Oostende. En ik had mijn telefoon bij met nog een hele grote koptelefoon, want de oortjes en zo, dat is niet voor wiel. En ik heb die ingeplucht op mijn telefoon en die zei van, het is precies ook een beetje mijn stijl. En dat klopt wel inderdaad ook een beetje. Het is zo een beetje, ja, ook kan u niet onmiddellijk op een titel komen van Wiel, zo van in de meer jaren 2000, jaren 90 zo. Maar het is inderdaad, het klinkt een beetje aan die periode ook. En ik ben nog altijd ontzettend fier op dat nummer.

We zitten in een west- tot zuidwestelijke stroming. Die wordt in gang gehouden door lage drukgebieden ten noorden van ons en hoge druk. Het is eigenlijk telkens een uitloper van het Azorenhoog die ten zuiden van ons ligt en wij zitten daar een beetje tussenin. Met invloed van beide. Dat levert vooral eigenlijk redelijk wat wind op. Wind die uit een west-zuidwestelijke hoek komt, vandaag ook. Aan zee kan die naar een 5-6 beaufort gaan met uitschieters die zelfs mogelijk tot 70 km per uur halen. En daarbij zie je dan dat er ook weer heel zachte lucht aangevoerd wordt. Vandaag maxima van 20, 22 graden in de kustregio, zelfs tot 3, 24 graden dieper landinwaarts. Dat is met een weerbeeld wat een mix oplevert, een mix van wolken en opklaringen, met mogelijk wat lichte regen of een bui om de dag te starten, maar naarmate de dag vordert gaan toch weer de droge periodes overheersen. Vanavond en vannacht, minima zacht 17 tot 19 graden, dat zijn echt wel bijzonder hoge waarden. Ook dan een droog weerbeeld met een mix van wolken en opklaringen en nog altijd redelijk wat wind. En dat beeld mogen we echt naar morgen doortrekken. Het zal ongeveer een beetje hetzelfde zijn. De temperaturen hetzelfde, weerbeeld hetzelfde, ook nog redelijk winderig. Dan is de kans op een bui later op de dag misschien weer wat groter, maar het is ook weer niet meer dan een bui. En dan zie je zaterdag weer een droge dag met maxima vooraan de 20 graden. Zondag kan het weer een aantal graden warmer worden. En ook begin volgende week zetten we datzelfde weerbeeld grotendeels door.

0: Kijk eens aan, een vurige Rita De Neve ergens in de jaren 70 zou moeten kijken. Ja, 69 was het zelfs. Met Olé Oké. En Olé Oké, morgen is het vrijdag, staat het weekend er alweer aan te komen. Met toch wel lekker weer, moet ik zeggen. En dat gaan we vieren uiteraard over de middag in een nieuwe Zomergroetjes. Morgen, vrijdag 4 september. Daar komt Erik Vlanders vertellen over een van zijn liedjes. Een duet die hij ooit opnam met Wijlen Margriet Hermans. Dat is dus voor morgen.
1: Zomergroetjes van de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez. Met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas. Aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
3: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Score die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
7: Monica, tegen jou zeg ik...
1: Feestzanger René Geer Denna.
7: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
1: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
7: Want ik leef mijn leven alleen, maar mijn eigen
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
8: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
9: Altijd schone muziek.

0: Volgende zondag is er een traditionele afspraak op het Zand in Brugge, want dan wordt alweer de Brugse Kaasmarkt georganiseerd. De organisatoren van Brugge Kaasmarkt VZW die zijn toe aan de 18e editie van dit concept. En dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Door een wissel als hoofdsponsor haakte Brugge Kaas af, werd vervangen door Oudendijk. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge die juicht dit jaarlijkse evenement enthousiast toe.
1: Ja, zeker en vast. 6 september gaat de kaasmarkt weer door van 9:30 tot 18 uur op het Zand. Dat betekent eigenlijk dat er ongeveer 60 standhouders zullen aanwezig zijn die niet alleen kazen en niet alleen binnenlandse kazen, maar ook buitenlandse kazen presenteren. Waar ook bieren aanwezig zijn, waar ook wijn aanwezig is, champagne aanwezig is. Dus het is eigenlijk een culinair gebeuren. En ook de chefs, de ambassadeurs van de kaasmarkt van het verleden, maken ook hapjes met kaas. Dus betekent eigenlijk wel heel veel. Gelukkig zijn er voor zo'n evenement nogal wat sponsors, zoals hier Garage Automobilia. De Brugse Zot is uiteraard ook sponsor. De Port of Antwerp Brews is sponsor. En er is ook een nieuwe kaas, Oudendijk, die hun kazen presenteren en die ook sponsor zijn van het evenement. Dus heel mooi dat dit kan. En ook dankzij de inzet van veel vrijwilligers die dat allemaal mogelijk maken.
2: Als organisatie, Brugse organisatie, ja, de mensen moesten zich toch wel schrap zetten, want alles draait om centen. En als die hoofdsponsor dan afhaakt, ja. In een paar maanden tijd hebben ze kunnen schakelen en het is gelukt.
1: Ja, het klopt. En ze hebben daar bijzondere inspanningen voor gedaan door de nodige contacten te leggen. Je hebt uiteraard ook met meneer Vermanderen hier aanwezig. Een goede man die heel veel connecties heeft in het kaasmilieu. En dus na afhaken van de ene kaassponsor heeft men eigenlijk dan toch wel vlug een nieuwe sponsor gevonden. Hoofdsponsor, die eigenlijk ook een kaasproducent is uiteraard. En dat is wel heel mooi dat dit kan. Want het zou bijzonder jammer zijn mocht dit gebeuren, dat nu al voor de 16e keer doorgaat op het Zand, mocht dit niet meer kunnen doorgaan.
2: Ja, het zijn van die evenementen, Brugse evenementen, die altijd weer op de kalender staan. Hoe belangrijk is dat voor de stad, die vaste ankerpunten?
1: Ja, het wordt eigenlijk wel een drukke septembermaand, hoor, want we hebben inderdaad heel veel evenementen die altijd op hetzelfde tijdstip doorgaan. Bijvoorbeeld op 6 september heb je de kaasmarkt, maar heb je ook de Sint-Michielse feesten, heb je ook een rommelmarkt in Assenbroek. Dan heb je het volgend weekend is er Open Monumentendag, maar heb je ook het bierfestival dat doorgaat in Brugge. Dan heb je de 20 september is het dan Autoloze Zondag. Dus september is werkelijk een heel drukke maand van evenementen in Brugge. We'll be right back.

Den dag wel komen, ik weet het wel, dat ik er niet meer gaan zien. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, word dan mijn wieg gestoord. Zoek haren, als het zover komt. Rusten in Brugge.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans en met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Even wat bij. Laat het los.
0: Met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 150935.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: De Brugse Radio.

Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook.

gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.

We zitten in een west- tot zuidwestelijke stroming. Die wordt in gang gehouden door lage drukgebieden ten noorden van ons en hoge druk. Het is eigenlijk telkens een uitloper van het Azorenhoog die ten zuiden van ons ligt en wij zitten daar een beetje tussenin. Met invloed van beide. Dat levert vooral eigenlijk redelijk wat wind op. Wind die uit een west-zuidwestelijke hoek komt, vandaag ook. Aan zee kan die naar een 5-6 beaufort gaan met uitschieters die zelfs mogelijk tot 70 km per uur halen. En daarbij zie je dan dat er ook weer heel zachte lucht aangevoerd wordt. Vandaag maxima van 20, 22 graden in de kustregio, zelfs tot 3, 24 graden dieper landinwaarts. En dat is met een weerbeeld wat een mix oplevert, een mix van wolken en opklaringen, met mogelijk wat lichte regen of een bui om de dag te starten, maar naarmate de dag vordert gaan toch weer de droge periodes overheersen. Vanavond en vannacht, minima zacht 17 tot 19 graden, dat zijn echt wel bijzonder hoge waarden. Ook dan een droog weerbeeld met een mix van wolken en opklaringen en nog altijd redelijk wat wind. En dat beeld mogen we echt naar morgen doortrekken. Het zal ongeveer een beetje hetzelfde zijn. De temperaturen hetzelfde, weerbeeld hetzelfde, ook nog redelijk winderig. Dan is de kans op een bui later op de dag misschien weer wat groter, maar het is ook weer niet meer dan een bui. En dan zie je zaterdag weer een droge dag met maxima vooraan de 20 graden. Zondag kan het weer een aantal graden warmer worden. En ook begin volgende week zetten we datzelfde weerbeeld grotendeels door.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
3: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
4: Oh. opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Altijd schone muziek.

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, mijn naam is Nico de Klerk en ik rij al eens door het grote Vlaamse land rond. Want daar ben ik nu eenmaal geboren en getogen en daar heb ik natuurlijk ook al mijn activiteiten. En als je daar rondkijkt, dan moet je toch wel heel blij zijn met het mooie uitzicht hier en daar. Oké, ik geef toe, in Vlaanderen hebben we lintbebouwing, maar we hebben ook hele mooie plekjes. Als je bijvoorbeeld naar het zuiden van de provincie rijdt of je rijdt naar de polders hier vlakbij, dan zie je toch die prachtige molens hier en daar staan. En ik moet eerlijk zeggen, het heeft een beetje het gevoel van nostalgie. En Eddy Govert zit hier nu zo naar mij te knikken, dus ik veronderstel dat hij voor deze keer akkoord gaat met mij.
4: Jazeker. Ik heb gisteren nog een lange wandeling gemaakt in de buurt van Tielt. En daar stond ook niet toevallig een molen op de... God, ik moet nog even nadenken. Het was op een of andere berg. Enfin, wat ze noemen een berg. Vlaamse heuvel was dat, hè. Maar inderdaad, vanaf die molen zag je in de verre omgeving ook nog andere molens. We moeten ze een beetje koesteren, hè? Die oude artefacten van vroeger, die overblijfselen, die, zoals de molens natuurlijk. Hè? En meestal worden ze wel goed onderhouden en goed geswailleerd dat ze nog voor het nageslacht blijven bestaan natuurlijk. Maar het vlakke land, daar hou ik van. Hè?
3: Nu, ons Vlaanderenland is rijk aan geschiedenis en die werd dan ook bezongen. Het moet helemaal niet altijd de liefde zijn. Het werd bezongen in 1987 door een dame die toch wel gekend is, maar niet als de grootste gidskoorster. Is dat een woord?
4: Nee, ze heeft altijd zo'n beetje in de schaduw van de grote artiesten meegedenderd. Ik dacht ook dat ze Gentse was. Ik ben niet 100% zeker, maar ze had wel een zeer mooie stem, vind ik. Misschien dat ze niet dat tikkeltje charme of eigenheid had om door te breken, zoals een Marva bijvoorbeeld, of een Misha Mara, noem maar op, met van die typische stemmen. Ik vond dat ze vooral een zeer mooie, gave stem had. Misschien een tikkeltje onherkenbaar, want ik had ze ook niet meteen herkend toen je me de opname liet horen. Maar ja, ik moet toegeven, het was toch wel een dame met kwaliteit.
3: En we hebben het hier over Lili Castel, want dat hadden we nog niet gezegd aan de luisteraars. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit mooi. De molens van het Vlaamse land.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans en met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: Even wat tijd. Laat de
0: doel. Met ook van de partij Michael.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou,
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Vanmiddag zien we een mix van wolken en opklaringen. Blijft waarschijnlijk droog. De neerslag is weggetrokken. Toch kun je een enkel buitje niet volledig uitsluiten, maar dat zal bitter weinig voorstellen. Temperaturen, ja, die doen het wel goed. 20 tot 22 graden in de kustregio, graad of 3, 24 landinwaarts daarbij. En ook nog altijd redelijk wat wind. Wel zie je dat geleidelijk aan de zon meer aan de slag krijgt en dat er toch wel wat opklaringen doorbreken. En dat kunnen gaandeweg de middag zelfs best brede opklaringen worden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Deerlijk is gisteravond iets voor 6 uur een trein op een auto gebotst. Dat gebeurde aan de overweg op de splitsing van de Pladijstraat met de Stationsstraat. De lichten stonden op rood en de slagbomen waren naar beneden. Waarom de auto dan toch op de sporen stond, wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond, er is enkel blikschade. Langs de Mandellaan, ter hoogte van het kruispunt met de Spanjestraat in Roeselare, is een oudere vrouw gisterenmiddag rond 1 uur met haar Aixan tegen de middenberm gereden. De kleine auto kwam daarbij op zijn dak tot stilstand. De brandweer en enkele passanten hielpen de dame uit haar wagentje. Ze kon zelf naar de ambulance stappen en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De Aixan moest getakeld worden. In Assebroek is het wandel- en fietspad in het natuurgebied Gemene Weidebeek afgesloten. De stad Brugge nam die beslissing omdat er Aziatische hoornaarts gespot zijn. De medewerkers van Vespa Watch hebben de buurt uitgekampt, maar kunnen voorlopig geen nest vinden. Aziatische hoornaarts kunnen agressief uit de hoek komen wanneer je te dicht bij hun nest komt. En daarom wil de stad Brugge geen risico nemen. Langs de Poekenstraat in Ruislede bij Wingenen is gisteren kort voor de middag een 37-jarige vrouw uit het Temse met haar wagen om een onduidelijke reden van de weg afgeweken. Daarbij raakten 3 geparkeerde voertuigen beschadigd. De bestuurster uit het Temse liep lichte verwondingen op. En gisteren namiddag moest de brandweer van de Roeselare uitrukken voor een autobrand aan het Marie-Louise de Meesterplein. Rond 00:30 merkte de bestuurder van een Opel rook op van onder de motorkap van zijn auto en viel hij in het midden van de rijweg stil. De brandweer moest nauwelijks tussenkomen, maar het voorval zorgde wel voor verkeershinder in het centrum van de Roeselare.
3: Wel zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
1: Verandacomfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
7: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
8: Monica, tegen jou zeg ik...
7: Feestzanger René Geer Denna.
8: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
7: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
8: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
7: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
9: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
7: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
10: Altijd schone muziek.

Gewoontegetrouw, ook in onze namiddagprogrammering hier bij de Brugse Radio. De passage van onze Brugse Keppen, de lopende Brugse Keppen. Wel, dat is in deze eerste week van het schooljaar de nieuwe single van de drie J's. En je zit in mijn hoofd, je verneemt er alles over op onze website www.brugseradio.be.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Maiko.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
3: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
6: De Brugse Radio.

0: De Brugse Radio. Dat is muziek. Dat is Brugge.
1: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

liever niet wat kracht en heel de wereld in je macht? Of wil je rijk zijn en heel wijs, of koning in een groot paleis? Maar de knaap zei onbevreesd: meneer, meneer,

wapend over toe de brugge, over brugge, de stad van Kant. Stelle reuzen, sedert eeuwen, parels van het Vlaamse land. Hier van voren, onze vrouwen, oh, ik weet niet zust hoe dat is. Maar zie ze staan dat pikkerrechte preus, omdat ze het hoogste is. Aan de kanton zijn ze al voorder, hoekig, ruw.

deerno rechts, stoot tolle torre, Brugse Belfort, machtig ding, kronen van het Oedebrugge, trots van ieder bruggeling, die de klanken van zijn bijhoort slingert over het Brugse land. Helder, le kristallen bellen, fin, le Oedebrugse kant, dat is dan de Madeleine en Sint-Wolbergen, dat je ziet. En die torre van de Psietsdo. Tja, is dat dan Sint-Jacobsdier? Ja, Sint-Gelis, Christus koning. En Jeruzalem, dat telt. De potterieën. En Jad Bahinov. Och, maas, vergeten nog de naald. Hoe de reuzen Brugs getorn, je kunt niet zeggen dat je het hoort.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Assenbroek heeft Stad Brugge het wandel- en fietspad aan de ingang van natuurgebied Gemene Weidebeek tijdelijk afgesloten. Buurbewoners merkten daar de voorbije dagen meerdere Aziatische hoornaars op. Laag bij de grond, wat een risico vormt voor voorbijgangers. Een nest werd nog niet gevonden. Door de dichte begroeiing is de exacte locatie moeilijk te bepalen. De stad plaatste signalisatiebanden, een hek en waarschuwingsborden aan zowel de Lindelaan als de Zomerstraat. De stad vraagt bezoekers om de afsluiting te respecteren. Er gebeurden recent weer incidenten met Aziatische hoornaars. Het blijven erg gevaarlijke insecten. Brugge blijft intussen koploper in de strijd tegen de invasieve soort met 3.222 vangsten dit voorjaar. CD&V-Kamerlid Nathalie Muilen vraagt opnieuw duidelijkheid over de structurele financiering van de twee Belgische MUG-helikopters. Zowel de heli uit Brugge als die uit Bras-sur-Lien wachten al jaren op een definitieve federale regeling. De Brugse MUG-heli, erkend binnen het 112-systeem en actief sinds 1986, vliegt vaak uit als snelheid cruciaal is of een locatie moeilijk bereikbaar. In maart bereikten ze zelfs 4 provincies op 1 dag. Muilen benadrukt dat achter de spectaculaire tv-beelden vooral artsen, verpleegkundigen en piloten schuilgaan die dag en nacht klaarstaan. Het dossier sleept al jaren aan. Minister Frank van den Broeke wacht nog op een advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, maar volgens Muilen mag dat geen excuus zijn om beslissingen uit te stellen. Ze vraagt een structurele federale financiering, zodat de organisatie niet telkens opnieuw middelen moet zoeken. Brugge krijgt deze winter een nieuwe stadslegende. Tijdens het laatste weekend van januari 2027 trekt een monumentale winterreus tot 8 meter hoog door de Brugse straten. Wie die reus wordt en welk verhaal hij draagt, ligt nog niet vast. Wintergloed kiest bewust voor een project waarbij Bruggelingen meedenken en meebouwen. Via een open oproep kunnen inwoners verhalen, herinneringen of zagen insturen. Die vormen de basis voor het artistieke team en voor Compagnie L'Homme Debout, dat samen met de stad De Reus bouwt. In House of Time, langs de Comvest, komt vanaf november een open atelier waar iedereen kan binnenlopen om mee te werken. Ook scholen doen mee met mini-maquettes en Brugse legendes. Tijdens het slotweekend van 30 en 31 januari 2027 wandelt de Winterreus door Brugge, telkens eindigend op de Burg met winterterras en animatie. Alles is gratis en maakt deel uit van een bredere Wintergloed-editie vol licht, sfeer en nieuwe culturele hoogtepunten. De politiezone Brugge heeft sinds deze week een nieuwe korpschef, Jean-Louis Dalle. De ervaren hoofdcommissaris is 56 en komt uit Roeselaren. Hij begon symbolisch op 1 september, exact 11 jaar nadat hij startte bij politiezone Gavers. Dalle werkte eerder bij de Rijkswacht, de federale politie en de lokale politie van Middelkerken en leidde de voorbije jaren de zone Gavers. Hij wil de Brugse politie klaarstomen voor de toekomst en zit in op een vlot aanspreekbare, coachende stijl. Dalle benadrukt dat Brugge een zone is met zeer diverse uitdagingen. Voetbal, toerisme, cultuur en de gevangenis. Hij wil inzetten op kwalitatieve politiezorg, extra maatschappelijke inspecteurs en een politie op maat van de burger, met korte lijnen naar inwoners en ondernemers. Volgens Dalle is de zone klaar voor een doorstart na een moeilijke periode. Zijn voorganger Yves Rotti overleed plots in mei 2025. En tot slot nog dit. Tijdens de Zoete Grand Prix in Knokke-Heist in oktober gaat een uitzonderlijk stuk koninklijke autogeschiedenis onder de hamer. Een Cadillac Series 62 Convertible uit 1951. Jarenlang deel van het Belgische Koninklijke Wagenpark. De wagen werd door koning Boudewijn gebruikt tijdens zijn blijde intredes begin de jaren 50. De auto kwam in 1951 vanuit New York aan in Antwerpen en werd uitgerust met vlaggenhouders voor officiële ceremonies. Opvallend, in 1976 werd de Cadillac verkocht voor amper 2500 Belgische frank. Vandaag staat er minder dan 55.000 kilometer op de teller en wordt die geschat op 40.000 tot 70.000 euro. De wagen is te bekijken op 7 en 8 oktober en wordt op 9 oktober geveild tijdens de Zoete Conkers Auction by Broad Arrow. Zonder minimumprijs.
1: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
4: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
3: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
7: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: zijn.
1: Matinee show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht een mix. Een mix van wolken en opklaringen. Daarbij is het opnieuw heel erg zacht, uitgesproken zacht. Minima 17, 18, 19 graden. Wie weet zelfs meer. Met ook nog altijd een winderig weerbeeld. Die wind neemt wat af, maar zeker aan de kust blijft hij toch goed doorwaaien uit diezelfde west- tot zuidwestelijke richting die we ook overdag zagen. Het is niet onmogelijk dat daar eventueel toch ergens een druppel of een licht buitje bij aan te pas komt, maar de meeste plekken houden het in de nacht eigenlijk gewoon droog. Morgen een beetje dezelfde weerbeeld als vandaag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en

China bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.

vooruitzichten voor morgen en de dagen daarna? Ja, die zien er eigenlijk weer echt wel redelijk goed uit, hoor. Vrijdag is wel nog een wat winderige dag, met maxima die een beetje vergelijkbaar zijn met de waarden die we vandaag donderdag noteerden. Daarbij een mix wolkenopklaringen, een bui, ik denk het, oh, misschien een kleine buienkans, laat het ons daarop houden. Zaterdag zou dan droog verlopen met wat minder hoge temperaturen. Zondag zoeken we weer hogere temperaturen op en kunnen we weer richting 25 graden gaan. En ook dat lijken droogdagen te worden. Het droogt eigenlijk weer op, de verwachting. Ook naar begin volgende week toe, warme temperaturen, droge dagen. Naar midden van de week toe waarschijnlijk een stukje wisselvalliger. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Assenbroek heeft Stad Brugge het wandel- en fietspad aan de ingang van natuurgebied Gemene Weidebeek tijdelijk afgesloten. Buurbewoners merkten daar de voorbije dagen meerdere Aziatische hoornaars op. Laag bij de grond, wat een risico vormt voor voorbijgangers. Een nest werd nog niet gevonden. Door de dichte begroeiing is de exacte locatie moeilijk te bepalen. De stad plaatste signalisatiebanden, een hek en waarschuwingsborden aan zowel de Lindelaan als de Zomerstraat. De stad vraagt bezoekers om de afsluiting te respecteren. Er gebeurden recent weer incidenten met Aziatische hoornaars. Het blijven erg gevaarlijke insecten. Brugge blijft intussen koploper in de strijd tegen de invasieve soort, met 3.222 vangsten dit voorjaar. CD&V-Kamerlid Nathalie Muilen vraagt opnieuw duidelijkheid over de structurele financiering van de twee Belgische MUG-helikopters. Zowel de heli uit Brugge als die uit Bras-sur-Lien wachten al jaren op een definitieve federale regeling. De Brugse MUG-heli, erkend binnen het 112-systeem en actief sinds 1986, vliegt vaak uit als snelheid cruciaal is of een locatie moeilijk bereikbaar. In maart bereikten ze zelfs 4 provincies op 1 dag. Muilen benadrukt dat achter de spectaculaire tv-beelden vooral artsen, verpleegkundigen en piloten schuilgaan die dag en nacht klaarstaan. Het dossier sleept al jaren aan. Minister Frank van den Broeke wacht nog op een advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, maar volgens Muilen mag dat geen excuus zijn om beslissingen uit te stellen. Ze vraagt een structurele federale financiering, zodat de organisatie niet telkens opnieuw middelen moet zoeken. Brugge krijgt deze winter een nieuwe stadslegende. Tijdens het laatste weekend van januari 2027 trekt een monumentale winterreus tot 8 meter hoog door de Brugse straten. Wie die reus wordt en welk verhaal hij draagt, ligt nog niet vast. Wintergloed kiest bewust voor een project waarbij Bruggelingen meedenken en meebouwen. Via een open oproep kunnen inwoners verhalen, herinneringen of zagen insturen. Die vormen de basis voor het artistieke team en voor Compagnie L'Homme Debout, dat samen met de stad De Reus bouwt. In House of Time, langs de Comvest, komt vanaf november een open atelier waar iedereen kan binnenlopen om mee te werken. Ook scholen doen mee met mini-maquettes en Brugse legendes. Tijdens het slotweekend van 30 en 31 januari 2027 wandelt de Winterreus door Brugge, telkens eindigend op de Burg met winterterras en animatie. Alles is gratis en maakt deel uit van een bredere Wintergloed-editie vol licht, sfeer en nieuwe culturele hoogtepunten. De politiezone Brugge heeft sinds deze week een nieuwe korpschef, Jean-Louis Dalle. De ervaren hoofdcommissaris is 56 en komt uit Roeselaren. Hij begon symbolisch op 1 september, exact 11 jaar nadat hij startte bij politiezone Gavers. Dalle werkte eerder bij de Rijkswacht, de federale politie en de lokale politie van Middelkerke en leidde de voorbije jaren de zone Gavers. Hij wil de Brugse politie klaarstomen voor de toekomst en zit in op een vlot aanspreekbare, coachende stijl. Dalle benadrukt dat Brugge een zone is met zeer diverse uitdagingen. Voetbal, toerisme, cultuur en de gevangenis. Hij wil inzetten op kwalitatieve politiezorg, extra maatschappelijke inspecteurs en een politie op maat van de burger, met korte lijnen naar inwoners en ondernemers. Volgens Dalle is de zone klaar voor een doorstart na een moeilijke periode. Zijn voorganger Yves Rotti overleed plots in mei 2025. En tot slot nog dit. Tijdens de Zoete Grand Prix in Knokke-Heist in oktober gaat een uitzonderlijk stuk koninklijke autogeschiedenis onder de hamer. Een Cadillac Series 62 Convertible uit 1951. Jarenlang deel van het Belgische Koninklijke Wagenpark. De wagen werd door koning Boudewijn gebruikt tijdens zijn blijde intredes begin de jaren 50. De auto kwam in 1951 vanuit New York aan in Antwerpen en werd uitgerust met vlaggenhouders voor officiële ceremonies. Opvallend, in 1976 werd de Cadillac verkocht voor amper 2500 Belgische frank. Vandaag staat er minder dan 55.000 kilometer op de teller en wordt die geschat op 40.000 tot 70.000 euro. De wagen is te bekijken op 7 en 8 oktober en wordt op 9 oktober geveild tijdens de Zoete Conkers Auction by Broad Arrow. Zonder minimumprijs.
1: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
5: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
4: met ook zanger Maiko, Corina.

Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht een mix. Een mix van wolken en opklaringen. Daarbij is het opnieuw heel erg zacht, uitgesproken zacht. Minima 17, 18, 19 graden. Wie weet zelfs meer. Met ook nog altijd een winderig weerbeeld. Die wind neemt wat af, maar zeker aan de kust blijft hij toch goed doorwaaien uit diezelfde west- tot zuidwestelijke richting die we ook overdag zagen. Het is niet onmogelijk dat daar eventueel toch ergens een druppel of een licht buitje bij aan te pas komt, maar de meeste plekken houden het in de nacht eigenlijk gewoon droog. Morgen een beetje dezelfde weerbeeld als vandaag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.

hebben dat vannacht. Minima zacht 17 tot 19 graden. Dat zijn echt wel bijzonder hoge waarden. Ook dan een droog weerbeeld met een mix van wolken en opklaringen. En nog altijd redelijk wat wind. En dat beeld mogen we echt naar morgen doortrekken. Het zal ongeveer een beetje hetzelfde zijn. De temperaturen hetzelfde, weerbeeld hetzelfde. Ook nog redelijk winderig. Dan is de kans op een bui later op de dag misschien weer wat groter. Maar het is ook weer niet meer dan een bui. En dan zie je zaterdag weer een droge dag met maxima vooraan de 20 graden. Zondag kan het weer een aantal graden warmer worden. En ook begin volgende week zetten we datzelfde weerbeeld grotendeels door.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drugs. Milieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne, dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Emrik Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
1: Uit je regio. In Assenbroek heeft Stad Brugge het wandel- en fietspad aan de ingang van natuurgebied Gemene Weidebeek tijdelijk afgesloten. Buurbewoners merkten daar de voorbije dagen meerdere Aziatische hoornaars op. Laag bij de grond, wat een risico vormt voor voorbijgangers. Een nest werd nog niet gevonden. Door de dichte begroeiing is de exacte locatie moeilijk te bepalen. De stad plaatste signalisatiebanden, een hek en waarschuwingsborden aan zowel de Lindelaan als de Zomerstraat. De stad vraagt bezoekers om de afsluiting te respecteren. Er gebeurden recent weer incidenten met Aziatische hoornaars. Het blijven erg gevaarlijke insecten. Brugge blijft intussen koploper in de strijd tegen de invasieve soort met 3222 vangsten dit voorjaar. CD&V-kamerlid Nathalie Muilen vraagt opnieuw duidelijkheid over de structurele financiering van de twee Belgische MUG-helikopters. Zowel de heli uit Brugge als die uit Bras-sur-Lien wachten al jaren op een definitieve federale regeling. De Brugse MUG-heli erkend binnen het 112-systeem en actief sinds 1986, vliegt vaak uit als snelheid cruciaal is of een locatie moeilijk bereikbaar. In maart bereikten ze zelfs 4 provincies op 1 dag. Muilen benadrukt dat achter de spectaculaire tv-beelden vooral artsen, verpleegkundigen en piloten schuilgaan die dag en nacht klaarstaan. Het dossier sleept al jaren aan. Minister Frank van den Broeke wacht nog op een advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, maar volgens Muilen mag dat geen excuus zijn om beslissingen uit te stellen. Ze vraagt een structurele federale financiering, zodat de organisatie niet telkens opnieuw middelen moet zoeken. Brugge krijgt deze winter een nieuwe stadslegende. Tijdens het laatste weekend van januari 2027 trekt een monumentale winterreus tot 8 meter hoog door de Brugse straten. Wie die reus wordt en welk verhaal hij draagt, ligt nog niet vast. Wintergloed kiest bewust voor een project waarbij Bruggelingen meedenken en meebouwen. Via een open oproep kunnen inwoners verhalen, herinneringen of zagen insturen. Die vormen de basis voor het artistieke team en voor Compagnie L'Homme Debout, dat samen met de stad de Reus bouwt. In House of Time, langs de Comvest, komt vanaf november een open atelier waar iedereen kan binnenlopen om mee te werken. Ook scholen doen mee met mini-maquettes en Brugse legendes. Tijdens het slotweekend van 30 en 31 januari 2027 wandelt de Winterreus door Brugge, telkens eindigend op de Burg met winterterras en animatie. Alles is gratis en maakt deel uit van een bredere wintergloededitie, vol licht, sfeer en nieuwe culturele hoogtepunten. De politiezone Brugge heeft sinds deze week een nieuwe korpschef, Jean-Louis Dalle. De ervaren hoofdcommissaris is 56 en komt uit Roeselare. Hij begon symbolisch op 1 september, exact 11 jaar nadat hij startte bij politiezone Gavers. Dalle werkte eerder bij de Rijkswacht, de federale politie en de lokale politie van Middelkerke en leidde de voorbije jaren de zone Gavers. Hij wil de Brugse politie klaarstomen voor de toekomst en zit in op een vlot aanspreekbare, coachende stijl. Dalle benadrukt dat Brugge een zone is met zeer diverse uitdagingen. Voetbal, toerisme, cultuur en de gevangenis. Hij wil inzetten op kwalitatieve politiezorg, extra maatschappelijke inspecteurs en een politie op maat van de burger, met korte lijnen naar inwoners en ondernemers. Volgens Dalle is de zone klaar voor een doorstart na een moeilijke periode. Zijn voorganger Yves Rotti overleed plots in mei 2025. En tot slot nog dit. Tijdens de Zoete Grand Prix in Knokke-Heist in oktober gaat een uitzonderlijk stuk koninklijke autogeschiedenis onder de hamer. Een Cadillac Series 62 Convertible uit 1951. Jarenlang deel van het Belgische Koninklijke Wagenpark. De wagen werd door koning Boudewijn gebruikt tijdens zijn blijde intredes begin de jaren 50. De auto kwam in 1951 vanuit New York aan in Antwerpen en werd uitgerust met vlaggenhouders voor officiële ceremonies. Opvallend, in 1976 werd de Cadillac verkocht voor amper 2500 Belgische frank. Vandaag staat er minder dan 55.000 kilometer op de teller en wordt die geschat op 40.000 tot 70.000 euro. De wagen is te bekijken op 7 en 8 oktober en wordt op 9 oktober geveild tijdens de Zoete Conkers Auction by Broad Arrow. Zonder minimumprijs.
2: Na, na, na, na. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
4: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
5: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
4: met ook zanger Maiko, Corrie.

matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.

0: Volgende zondag is er een traditionele afspraak op het Zand in Brugge, want dan wordt alweer de Brugse Kaasmarkt georganiseerd. De organisatoren van Brugge Kaasmarkt VZW die zijn toe aan de 18e editie van dit concept. En dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Door een wissel als hoofdsponsor haakte Brugge Kaas af, werd vervangen door Oudendijk. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge die juicht dit jaarlijkse evenement enthousiast toe.
1: Ja, zeker en vast. 6 september gaat de kaasmarkt weer door van 9:30 tot 18 uur op het Zand. Dat betekent eigenlijk dat er ongeveer 60 standhouders zullen aanwezig zijn die niet alleen kazen en niet alleen binnenlandse kazen, maar ook buitenlandse kazen presenteren. Waar ook bieren aanwezig zijn, waar ook wijn aanwezig is, champagne aanwezig is. Dus het is eigenlijk een culinair gebeuren. En ook de chefs, die de ambassadeurs van de kaasmarkt van het verleden, maken ook hapjes met kaas, dus betekent eigenlijk wel heel veel. Gelukkig zijn er voor zo'n evenement nogal wat sponsors, zoals hier Garage Automobilia, de Brugse Zot is uiteraard ook sponsor, de Port of Antwerp Brews is sponsor, en er is ook een nieuwe kaas, Oudendijk, die hun kazen presenteren en die ook sponsor zijn van het evenement. Dus heel mooi dat dit kan, en ook dankzij de inzet van veel vrijwilligers die dat allemaal mogelijk maken.
2: Als organisatie, Brugse organisatie, ja, de mensen moesten zich toch wel schrap zetten, want alles draait om centen. En als die hoofdsponsor dan afhaakt, ja. In een paar maanden tijd hebben ze kunnen schakelen en het is gelukt.
1: Ja, het klopt. En ze hebben daar bijzondere inspanningen voor gedaan door de nodige contacten te leggen. Je hebt uiteraard ook met meneer Vermanderen hier aanwezig. Een goede man die heel veel connecties heeft in het kaasmilieu. En dus na afhaken van de ene kaassponsor heeft men eigenlijk dan toch wel vlug een nieuwe sponsor gevonden. Hoofdsponsor, die eigenlijk ook een kaasproducent is uiteraard. En dat is wel heel mooi dat dit kan. Want het zou bijzonder jammer zijn mocht dit gebeuren, dat nu al voor de 16e keer doorgaat op het Zand, mocht dit niet meer kunnen doorgaan.
2: Ja, het zijn van die evenementen, Brugse evenementen, die altijd weer op de kalender staan. Hoe belangrijk is dat voor de stad, die vaste ankerpunten?
1: Ja, het wordt eigenlijk wel een drukke septembermaand, hoor, want we hebben inderdaad heel veel evenementen die altijd op hetzelfde tijdstip doorgaan. Bijvoorbeeld op 6 september heb je de kaasmarkt, maar heb je ook de Sint-Michielse feesten, heb je ook een rommelmarkt in Assenbroek. Dan heb je het volgend weekend is er Open Monumentendag, maar heb je ook het bierfestival dat doorgaat in Brugge. Dan heb je de 20 september is het dan Autoloze Zondag. Dus september is werkelijk een heel drukke maand van evenementen in Brugge. I could do

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: En even wat bij. Laat de
0: kool. Met ook van de partij Maiko.
2: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Bij jou,
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond en vannacht een mix. Een mix van wolken en opklaringen. Daarbij is het opnieuw heel erg zacht, uitgesproken zacht. Minima 17, 18, 19 graden. Wie weet zelfs meer. Met ook nog altijd een winderig weerbeeld. Die wind neemt wat af, maar zeker aan de kust blijft die toch goed doorwaaien uit diezelfde west- tot zuidwestelijke richting die we ook overdag zagen. Het is niet onmogelijk dat daar eventueel toch ergens een druppel of een licht buitje bij aan te pas komt, maar de meeste plekken houden het in de nacht eigenlijk gewoon droog. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moinil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drugs. Milieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne. Dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finishte 5e. Meteen achter hem pakt de leider Emrik Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.

Vanavond en vannacht, minima zacht 17 tot 19 graden. Dat zijn echt wel bijzonder hoge waarden. Ook dan een droog weerbeeld met een mix van wolken en opklaringen. En nog altijd redelijk wat wind. En dat beeld mogen we echt naar morgen doortrekken. Het zal ongeveer een beetje hetzelfde zijn. De temperaturen hetzelfde, weerbeeld hetzelfde. Ook nog redelijk winderig. Dan is de kans op een bui later op de dag misschien weer wat groter. Maar het is ook weer niet meer dan een bui. En dan zie je zaterdag weer een droge dag met maxima vooraan de 20 graden. Zondag kan het weer een aantal graden warmer worden. En ook begin volgende week zetten we datzelfde weerbeeld grotendeels door.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moinil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drugsmilieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne, dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Emrik Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
1: Uit je regio. In Assenbroek heeft Stad Brugge het wandel- en fietspad aan de ingang van natuurgebied Gemene Weidebeek tijdelijk afgesloten. Buurbewoners merkten daar de voorbije dagen meerdere Aziatische hoornaars op. Laag bij de grond, wat een risico vormt voor voorbijgangers. Een nest werd nog niet gevonden. Door de dichte begroeiing is de exacte locatie moeilijk te bepalen. De stad plaatste signalisatiebanden, een hek en waarschuwingsborden aan zowel de Lindelaan als de Zomerstraat. De stad vraagt bezoekers om de afsluiting te respecteren. Er gebeurden recent weer incidenten met Aziatische hoornaars. Het blijven erg gevaarlijke insecten. Brugge blijft intussen koploper in de strijd tegen de invasieve soort met 3.222 vangsten dit voorjaar. CD&V-kamerlid Nathalie Muilen vraagt opnieuw duidelijkheid over de structurele financiering van de twee Belgische MUG-helikopters. Zowel de heli uit Brugge als die uit Bras-sur-Lien wachten al jaren op een definitieve federale regeling. De Brugse MUG-heli erkend binnen het 112-systeem en actief sinds 1986, vliegt vaak uit als snelheid cruciaal is of een locatie moeilijk bereikbaar. In maart bereikten ze zelfs 4 provincies op 1 dag. Muilen benadrukt dat achter de spectaculaire tv-beelden vooral artsen, verpleegkundigen en piloten schuilgaan die dag en nacht klaarstaan. Het dossier sleept al jaren aan. Minister Frank van den Broeke wacht nog op een advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, maar volgens Muilen mag dat geen excuus zijn om beslissingen uit te stellen. Ze vraagt een structurele federale financiering, zodat de organisatie niet telkens opnieuw middelen moet zoeken. Brugge krijgt deze winter een nieuwe stadslegende. Tijdens het laatste weekend van januari 2027 trekt een monumentale winterreus tot 8 meter hoog door de Brugse straten. Wie die reus wordt en welk verhaal hij draagt, ligt nog niet vast. Wintergloed kiest bewust voor een project waarbij Bruggelingen meedenken en meebouwen. Via een open oproep kunnen inwoners verhalen, herinneringen of zagen insturen. Die vormen de basis voor het artistieke team en voor Compagnie L'Homme Debout, dat samen met de stad de Reus bouwt. In House of Time, langs de Comvest, komt vanaf november een open atelier waar iedereen kan binnenlopen om mee te werken. Ook scholen doen mee met mini-maquettes en Brugse legendes. Tijdens het slotweekend van 30 en 31 januari 2027 wandelt de Winterreus door Brugge, telkens eindigend op de Burg met winterterras en animatie. Alles is gratis en maakt deel uit van een bredere wintergloededitie, vol licht, sfeer en nieuwe culturele hoogtepunten. De politiezone Brugge heeft sinds deze week een nieuwe korpschef, Jean-Louis Dalle. De ervaren hoofdcommissaris is 56 en komt uit Roeselare. Hij begon symbolisch op 1 september, exact 11 jaar nadat hij startte bij politiezone Gavers. Dalle werkte eerder bij de Rijkswacht, de federale politie en de lokale politie van Middelkerke en leidde de voorbije jaren de zone Gavers. Hij wil de Brugse politie klaarstomen voor de toekomst en zit in op een vlot aanspreekbare, coachende stijl. Dalle benadrukt dat Brugge een zone is met zeer diverse uitdagingen. Voetbal, toerisme, cultuur en de gevangenis. Hij wil inzetten op kwalitatieve politiezorg, extra maatschappelijke inspecteurs en een politie op maat van de burger, met korte lijnen naar inwoners en ondernemers. Volgens Dalle is de zone klaar voor een doorstart na een moeilijke periode. Zijn voorganger Yves Rotti overleed plots in mei 2025. En tot slot nog dit. Tijdens de Zoete Grand Prix in Knokke-Heist in oktober gaat een uitzonderlijk stuk koninklijke autogeschiedenis onder de hamer. Een Cadillac Series 62 Convertible uit 1951. Jarenlang deel van het Belgische Koninklijke Wagenpark. De wagen werd door koning Boudewijn gebruikt tijdens zijn blijde intredes begin de jaren 50. De auto kwam in 1951 vanuit New York aan in Antwerpen. Hij werd uitgerust met vlaggenhouders voor officiële ceremonies. Opvallend, in 1976 werd de Cadillac verkocht voor amper 2500 Belgische frank. Vandaag staat er minder dan 55.000 kilometer op de teller en wordt die geschat op 40.000 tot 70.000 euro. De wagen is te bekijken op 7 en 8 oktober en wordt op 9 oktober geveild tijdens de Zoete Conkers Auction by Broad Arrow. Zonder minimumprijs.
2: Na, na, na, na. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
4: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
3: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartjebrugge, zowel 's middags als 's avonds.
1: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
1: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
1: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
1: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, Zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: De Brugse Radio.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf ook gek dat ik iemand straks nog mis.

De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moinil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse

en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne, dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jacob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Emrik Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moinil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drugmilieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne, dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. Drie veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finishte 5e. Meteen achter hem pakte leider Emrik Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.
1: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
3: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse Straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
1: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
2: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Score die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
0: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw blik, jouw jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezind.
3: Zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
0: Met ook zanger Maiko, Corina.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaadmilieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: VBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september, op het Zand, de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onhe. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaad. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.
1: Op zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Cocovin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: VBRO 2. De Brugse Radio.

De vrijer van mijn zuster, potverdekken, dat zijn dwozen. Je vrieft over haar kalken en je zegt, je ziet me rozen. Maar gestraat iets zetten, al wat eerst omvrijf ze zien. En zeg, je ziet de cactus, waarom scharen hier niet al is er prosten. Rosten,

en been. Mijn broer leur met soepen, ofwel je stoel met crème. Mijn zuster leur met wolloks, ciclet en chocola. En ik zie wederum dienst, vrij aan je wet wel wat. Mijn onkel doet is er, voor zijn eigen jest die boos. Mijn tante eet de winkel, ze doet de rotte koos. De zeunen, dat is mijn kozen, je kwekt de hete buk. Het is wel een rare reu.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.

zondag 6 september op het Zand in Brugge. De 16e editie van De Kaasmarkt. Opnieuw een erg uitgebreid assortiment kaassoorten en aanverwante producten. Waarbij een streekbiertje, wijntje of zelfs een glaasje champagne van Résidence Pierre niet mogen ontbreken. Het Blaaskapelle Festival zorgt ervoor muzikaal entertainment en de mooiste deuntjes. De Brugse Kaasmarkt. Een ware beleving. Want ook de voormalige kaasambassadeurs Rombo, Floris, Coco Vin en Latache komen er het beste van zichzelf geven. Ze maken specifieke hapjes op basis van kaas. Ware delicatessen, ter plaatse bereid door topchefs. Niet te missen dus. Kaasmarkt Brugge. Zondag 6 september op het Zand de hele dag. Kaasmarkt Brugge wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Oudendijk en door Automobilia, Port of Antwerp Bruges, Brugse Zot, TTK Accounting en de Brugse Radio VBRO. De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaadmilieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets. Die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.